En nog een drummer aan het werk, maar die leeft gelukkig nog. En hoe? We hebben het over Charles Hayward. En hem kennen we van vroeger de band This Heat. En later nog Camberwell Now. Wel nu, hij is weer een samenwerking aangegaan met een, ja, wat dat betreft een hele bijzonder iemand. Namelijk de rapper Dalek. Charles Hayward en Dalek. Dalek die overigens zal optreden op het aanstaande Roadburn Festival. En ik heb hem meerdere malen live gezien. Dat is zonder meer zeer de moeite waard. Hayward en Dalek. En u hoorde de track Salvage. Het komt van hun gelijknamige album. Verscheen op Relapse. En hier bij X-Rated zijn we aanbeland bij Tangerine Dream. Die zijn hebben ook Nederland aangedaan met het project 50 Years of Phaedra. En we zijn nog met een aantal vrienden naar Oorschot getogen om dat allemaal live mee te maken. Phaedra 2024, 50 Years of Phaedra at the Barbican. Die is nu uit en daar gaat u nu een stuk van horen, namelijk Phaedra 2024. En dat is gewoon een eigen, niet een remix, maar meer een nieuw arrangement wat ze gemaakt hebben van een deel van Phaedra. Hier is Tangerine Dream.

twee keer Charles Hayward in de uitzending. Dat is louter toeval, want ik zag ook dat het verzamelde werk van This Heat in de box Out of Cold Storage, een prachtige box met 6 cd's waarin het hele werk van het hele oeuvre van This Heat verzameld is, weer opnieuw uitgebracht gaat worden. Dit was van het originele album This Heat uit 1981, verschenen op Rough Trade. Inderdaad, wat een album. En wat een track. Helaas is dit wel het einde van deze X-Rated, maar er is nog veel meer. Er is zometeen lekker synth- en sequencerwerk van Radio Massacre International in de X-Ray tot middernacht te beluisteren hier bij de Concertzender. U hoort allereerst twee tracks van het album Organ Harvest en dat verscheen in 1997. Daarna een track van het album City 21 en dat stamt uit 2006. En uit 2024, het is eigenlijk nog steeds een van de nieuwste albums van Radio Massacre International. Dialectic Furnace, moet ik zeggen. Dat zometeen in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze donkere en nog steeds best koude zondagavond. IJs en wederdienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. En dan kom ik koud van het Grauzone Festival terug. Dan ben ik in ieder geval vrijdag en zaterdag te vinden. Dus wie weet zijn er nog andere luisteraars die ook op het Grauzone Festival te vinden zijn. Dan lijkt het me leuk als we elkaar treffen. We gaan het zien. Heb een hele mooie week. Wat mij betreft ben ik er gewoon volgende week weer. IJs en wederdienende. Dank nogmaals voor het luisteren en dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat doet altijd goed. Blijf hier bij de Concertzender, want er is nog veel meer te beleven. Zometeen te beginnen bij X-Ray. Voor nu, dag.

Ik zag van vriend Rob op Facebook voorbij komen een van de beste platen ooit gemaakt. Nou, dat kan volgens mij best wel kloppen, want deze staat in mijn Desert Island Collection nog steeds in de top 10. Ik heb het over het album Deceit van This Heat. En u hoorde A New Kind of Water. En dat is wederom aandacht voor Charles Hayward. Ik hoop niet dat hij nou ineens volgende week het loodje legt. Want

0: Max.
1: Ratings.

Het origineel is al zo geweldig. En er komt er nog een geweldige remix van David Holmes achteraan. Dat gebeurde in 1993. The Sabres of Paradise. Smoke Belch 2. The Sabres of Paradise, oftewel de heren Weatherall. En Jags en Burns, jawel. De David Holmes remix. En dat waren dus de Sabres of Paradise hier bij X-Rated. Op de concertzender waarmee u nu verbonden bent. 2,5 jaar zeil ik overal prachtig doorheen. Van corona is totaal geen sprake en nog geen snotneus. Maar vorige week was het toch uiteindelijk raak. Nou, gelukkig niet heel erg raak. Milde klachten, maar ja, je blijft toch thuis. En ik heb me 2 dagen een beetje beroerd gevoeld. Nu is het nog steeds een beetje verkouden. Alleen heb ik mijn smaak en mijn reuk voor een gedeelte verloren. En dat is toch wel vervelend. Ik hoop dat dat heel snel weer rechtgezet gaat worden. De muzikale smaak, die is echter niet aangetast. Dus laat u vooral besmetten de komende 3 uur tot 12 uur, want vanaf 11 uur is het tijd voor X-Ray. En tot 11 uur is het tijd voor een nieuwe episode van X-Rated. Ik hoop dat u vorige week genoten heeft van een noot X-Rated met de KLF en met Current 93. Nu gaan we weer terug naar X-Rated zoals het eigenlijk hoort. Met Economist uit Griekenland. Dit is Agos. Het komt van de verzamelaar X2. Dit is Economist. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Zo, dat was ineens een hele snelle afloop. Die had ik niet in de gaten gehad. Ahmed Sisman en VNNN. En dit duo maakte deze heerlijke track Inorganic Transformation. Het staat op een verzamelaar waar ik al eerder een aantal tracks van gedraaid heb. Namelijk de Stone Techno Series 2022. Met als ondertitel Trick Linic. Nieuw verschenen op het label The Third Room. Ahmed Sisman en VNNN. Wel nu, we gaan eens naar een paar oude helden. Of eigenlijk één oude held. Straks komen er nog meer oude helden. Maar nu de oude held Steven Melander. Dat is een van de oprichters van Cabaret Voltaire. En hij heeft een ontzettend fijn nieuw album op de markt gebracht. Namelijk Tick, Tick, Tick. En daarvan hoort er nu Shock to the Body. Dit is de nieuwste van Steven Melander.

0: Ja, van dit soort remixen moet je het hebben. De John Hopkins remix van het geweldige werk van Orbital met de track Halcyon and On. Het staat op de nieuwe Orbital 30-something. Daar staan een aantal nieuwe tracks op en een heleboel fantastische remixes. Nou, niet allemaal, maar de meeste die zijn toch zeer de moeite waard. Orbital, Halcyon and On hier bij X-Rated op de Concertzender. We gaan het even gaan hebben over de heer Richard Zijlstra. Richard Zijlstra, die ken ik al vanaf het eerste moment dat ik de hoofdstedelijke platenzaak Boeddhisk binnenstapte. Dat gebeurde in 1976, dames en heren, jongens en meisjes, jazeker, zo lang geleden. En toen was ik klant en ik werd al snel in deze winkel zeer adequaat geholpen door Richard Zijlstra. Richard die heeft mij allerlei heerlijke piepknor en Sinti Space platen in de maag gesplitst. Allemaal fantastisch werk en ik ben echt schatplichtig aan deze meneer. Later ging Richard radioprogramma's maken en dat deed hij ook op formidabele wijze. Denk aan radioprogramma's bij de VPRO als Radionoom en Spleen. En al die tijd heeft hij ook muziek gemaakt onder zijn eigen naam Genetic Factor. Denk daarbij aan de Radionoom LP waar een track van hem op staat bijvoorbeeld. Maar hij heeft onnoemelijk veel tracks opgenomen en dat wordt nu eindelijk echt uitgebracht, althans een selectie natuurlijk daarvan, op het album In Deadly Wet Dreams. Afgelopen donderdag was de presentatie van dit album in de platenzaak Red Light Records op de Wallen. En daar was ik en mocht ik deze plaat in ontvangst nemen. Hartelijk dank Richard, hartelijk dank Genetic Factor voor alle muziek. En we gaan nu een track luisteren van In Deadly Wet Dreams. Namelijk de track die ook al eerder op single uit is gebracht. Waarom lachen ze?
1: Waarom lachen ze? Ze werden zich bald aan die neue

Sie werden sich bald eine neue

Bye.

Je hoorde inderdaad de stem van Sparkle Horse, oftewel de stem van Mark Linkous. Mark die pleegde in 2010 helaas zelfmoord en is niet meer onder ons. Christian Fennis, die de muziek deed, die is nog wel onder ons. En dit lied lieten zij achter in 2009. Dat is 1 jaar voordat Mark Linkous het zichzelf van het leven beroofde. Sparkle Horse en Fennis met het prachtige Goodnight Sweetheart. Het werd uitgebracht op een serie cd's in de Fish Tank. Dit was deel 15. Dat werd destijds uitgebracht door Concurrent uit Amsterdam. En daarvoor het indrukwekkende Saturnian Resonance van Aina uit New York. Inderdaad, deep, deep, deep dark ambient space op het album Morse Ultra. En dat verscheen via Cyclic Law. Prachtig werk van Aina. En daarvoor dus de Zweedse Manifestum.

Dat is het einde van deze X-Rated. Maar u weet het, er is nog veel meer. Namelijk gewoon een heel prachtig uur X-Ray. Waar we eindelijk eens helemaal een uur lang aandacht besteden aan Oyuki Conjugate. En dan met name de periode tussen 1987 en 1995. Niet dat ze nu nog steeds niet geweldige muziek maken, maar het is wel eigenlijk hun beste periode. U hoort twee tracks van het album Into Dark Water.

0: Eén track van het album Undercurrents. En drie tracks van het album Peyote. En drie tracks van Equator. En dat laatste album is ook weer onlangs opnieuw uitgebracht. Prachtig werk van Oyuki Conjugate. Zometeen tussen 11 en middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En ook hartelijk dank voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Links en rechts en van boven en beneden. Dat doet heel erg veel goed. Blij hier weer te zitten na een week afwezigheid door dat klote corona. Maar goed, we zijn er weer bovenop en dat hoort ook zo. Ik hoop voor u hetzelfde. Blijf veilig, want corona is alles behalve weg. COVID sluipt nog. Maar goed, als u net zo'n milde klacht heeft als ik, dan komt u er goed vanaf. Wat mij betreft, hartelijk dank voor het luisteren nogmaals. En tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

backs. X-rated.

Meesterlijk, The Fires of Orc. Maar het kan alleen maar meesterlijk zijn omdat er twee meesters aan het werk zijn. Piet Namluk en Geir Jensen, beter bekend als Biosphere. En natuurlijk ook weer uit dat fenomenale jaar 1994. Dat jaar wat echt zo bol staat van prachtige elektronica. Getuigen dit ook The Fires of Orc. U hoorde The Fires of Orc en dan weliswaar het eerste gedeelte. U bent verbonden met de concertzender. En dit is X-Rated tot 11 uur vanavond. Daarna veel meer fraais in X-Ray tot middernacht. Verderop in dit uur alles over Le Mystère de Voix Bulgare en Lisa Gerard. Niet alleen kaarten te winnen voor het Concertgebouw in Amsterdam, maar ook nog eens een keer voor het Muziekgebouw in Eindhoven. Daarover straks meer. Nu eerst Richard Pinaas. Oud en nieuw. 1982 en 2019. In 82 kwam het album L'Éthique uit. En in 2019 gelukkig heruitgebracht op Bureau B, Richard Pinaas en zijn L'Éthique. U hoort L'Éthique deel 1. En let wel, Richard Pinaas eindelijk in Nederland. Yes, 14 maart aanstaande in de Okkie in Amsterdam. Gaat dat zien met zijn belt, bent Heldon. Dit is Richard Pinaas, dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Ik ben het nog.

En hoppa, gelijk afgelopen. Dat is dan ook wel weer jammer. Maar het loopt dan ook over in een volgend nummer. En dat is te horen op het nieuwe album, wat pas 29 maart zal gaan verschijnen. Van Uncle, oftewel James Lavelle. Uncle is weer helemaal terug met een heuse dubbelaar. En die heette dan ook The Road Part 2. Met als ondertitel Lost Highway. U hoorde Uncle dus en met Armour. En luister naar X-Rated. Zometeen alles over Le Mystère de Voix Bulgare en Lisa Gerard. Maar voordat we helemaal de diepte induiken met al deze dames, gaan we eerst naar de aloude metaalslagers van Test Department. Jawel, ze zijn terug met het album Disturbance. Dit is Landlord. Oh, wat is die weer fijn.

Heerlijk Binehouse. Na de metaalslagers uit Engeland, Test Department. Nu de metaalslagers uit Duitsland. Inderdaad, Binehouse van het album Zene. U hoorde DL Deng. En het doet me qua geluid niet echt aan Test Department of Neubau te denken, maar meer aan Kowalski van vroeger, als je het hele album zo hoort. Een buitengewoon aardig album van Binehouse. Dat verscheen op Krater Recordings en dat is een sublabel van Audio Fop uit Duitsland. 9:30 en dat is inmiddels de hoogste tijd voor, ik heb het beloofd, Le Mystère des Voix Bulgares samen met Lisa Gerard. Ze komen naar Nederland en ik heb Le Mystère des Voix Bulgares tijdens Le Guess Who mogen zien en dat was werkelijk van A tot Z kippenvel. Wel nu, u kunt daar ook weer bij zijn en ja, de toevoeging van Lisa Gerard maakt het natuurlijk echt helemaal af. Wij geven kaarten weg vanavond voor 2 concerten maar liefst. De eerste is op dinsdag 12 maart aanstaande in het Concertgebouw in Amsterdam. En 2 dagen later op donderdag 14 maart, als u niet naar Richard Pinaas en Heldon in de Okie gaat tenminste. Dan kunt u ook naar Le Mystère des Voix Bulgares en Lisa Gerard in Muziekgebouw Eindhoven. Wij geven voor beide concerten kaarten weg. Let wel, we geven voor het Concertgebouw 1x2 kaarten weg. En voor Muziekgebouw Eindhoven ook 1x2 kaarten. U kunt er dus wel iemand meenemen en dat is natuurlijk altijd heel erg prettig. De mailbox, die is belangrijk, want u kunt mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van Lisa Gerard. Laten we het makkelijk maken, niet helemaal Le Mystère des Voix Bulgares, mag ook wel hoor, maar Lisa Gerard is makkelijker. En zet er vooral even bij waar de voorkeur naar uitgaat, natuurlijk Concertgebouw 12 maart in Amsterdam of Muziekgebouw Eindhoven op 14 maart. De mailbox gaat open en wij gaan nu in ieder geval luisteren naar een track van het album waar ze veel van zullen spelen. Dat is namelijk het laatste album Boo Chi Mish. Dat is zij samen inderdaad. En Lisa Gerard zal ook solo werk ten gehore brengen tijdens die concerten. Nogmaals, de mailbox gaat nu open. bob.ruusje@concertzender.nl. Mailen maar. En dit is Le Mystère des Voix Bulgares.

Le Mystère de Voix Bulgare. Dit was hun tweede LP. En dat was, die heet dan ook gewoon volume 2. Le Mystère de Voix Bulgare. U hoorde Caval Sfiri. U kunt dus kaarten winnen voor dinsdag 12 maart in het Concertgebouw in Amsterdam. En donderdag 14 maart voor Muziekgebouw Eindhoven. Mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van Lisa Gerard en Amsterdam of Eindhoven. Lisa Gerard zal ook solowerk gaan uitvoeren. En misschien speelt ze deze wel. Immortal Memory.

0: tondres, tres tondres, vala tondres, tres
1: tondres, tres tondres, tres
2: Die dames toch. Oh. Ja, u kunt het allemaal meemaken. De mailbox die staat nog 12 minuten open. Dus mailt u vooral nog even rustig door. Voor kaartjes van Le Mystère de Frau Bulgar en Lisa Gerrard. Goed, X-Rated op de concertzender. En we hebben inderdaad nog tijd over voor nog veel meer fraais. Het nieuwste album, of ja, hij brengt er nogal wat uit. Maar dit album mag er zeker zijn. Ik heb het over Adeptus Mechanicus. Oftewel Gerrit-Jan Vos. Adeptus Mechanicus heeft een nieuw album uit, Lines and Waves. En dat is zijn ode aan Klaus Schulze en Tangerine Dream. En het is waarlijk een fantastisch album. Het is helemaal in de lijn Berliner Schule, maar zonder een copycat te zijn. Heel eigen fraai geluid van Adeptus Mechanicus. Getuige ook deze geweldige track, Time Capsule.

alsof hij het zelf zo al bedacht in 1988. De laatste track die je hoorde, A New Jerusalem, is ook de laatste track op het album Mark Hollis, wat hij toen uitbracht. En daar de laatste 2 minuten zijn gewoon die stilte. En die stilte die ervaren we nu ook met het overlijden van Mark Hollis. Het is heel moeilijk om uit te kiezen wat Mark Hollis nou, wat het beste is wat hij nou ooit gemaakt heeft. Want eerlijk gezegd vind ik iedere periode goed. De synthie-pop dance periode van het begin van Talk Talk. Ook de tussenliggende periode met The Color of Spring. Ook de latere albums zoals bijvoorbeeld Laughing Stock. En dit soloalbum wat die uitbracht. Ik heb uiteindelijk hiervoor gekozen. Geweldig werk van Mark Hollis. Rust in vrede, Mark. En dan brengt ons aan het einde van deze episode van X-Rated op deze zondagavond. Heel erg veel dank dat u er weer bij was. Dat is tof, dat doet goed. En heel erg veel dank voor alle reacties ook. En vooral ook voor alle mailers vanavond, want dat zijn er explosief veel geweest. Maar u weet het, er is nog een derde uur en dat gaat aanstonds beginnen, direct na 11. We hebben weer een label special hier in X-Rated. Het Carpe Sonum label. Achtereenvolgens hoort u albums die op dat label zijn uitgebracht van Cy Matthews. Daar beginnen we mee. Dan volgt Spectra Sierra met RB. Daarna Lorenzo Montagna met Mick Chillage. Daarna Breathe, een track van Massimo Vivona. Dan Airwaves en we eindigen met Urban Meditation in de Carpe Sonum label special. Zometeen na 11.

Nogmaals dank voor het luisteren en alle reacties. IJs, weder, storm en ellende dienende is er volgende week natuurlijk weer een nieuwe X-Rated. Gewoontegetrouw op de zondagavond tussen 9 en 11. Morgen weer code geel in Nederland. Daar gaan we weer. Hoed u voor allerlei vliegende objecten in de lucht, want het gaat stormen. En dat in de lente. Oh nee, het is nog steeds winter. Nou goed, anyway, geniet ervan. Maak een mooie week. Volgende week dus weer een nieuwe X-Rated. Nogmaals dank voor het luisteren. Tot volgende week. Dag.

0: finns kurka, det chefer, det finns kurka, det anställda, det finns till och med kurkade boxormare. Yes. Fast jag har inte sett några, men det skulle ju ska finnas. Räskor går det för sig.
1: Aldus Boxholm. En Boxholm opende deze X-Rated op deze zondagavond. De speciale traditionele ultra zware kersteditie van X-Rated hier op de concertzender. En dat allemaal tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Met natuurlijk ook donkerheid. Namelijk een Winterlight Label Special. Maar dat pas na 11. Eerst moeten we het even hebben over Boxholm. We hoorden Frans Enoch the Bastard. En dat komt van de Hunting Course of Skogs Sarah uit 2006. Verschenen via Vrottage. En daarvoor het prachtige koormuziek van Clear Note Choir. En Clear Note Choir maakte het album Choir Music. En dat verscheen via hun eigen label Clear Note Songbook. Bless the Lord, O my soul. Daarvoor een stuk uit Hiding van Kammerheit. Wat u vindt op het album Asleep and Well Hidden. En natuurlijk de traditionele kerkklokken aan het begin. De bells. Dit keer kozen we voor een versie van het Kronos Kwartet samen met de monks of the Abbey of St. Peter's of Solesmus. En dat allemaal dus aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated hier op de concertzender. Waar we weer de grootst mogelijke moeite hebben met de playlist. Dus als het allemaal niet verschijnt in de playlist, het is weer eens zover. Het is weer zondagavond 9 uur en de boel ligt er weer uit. Laten we hopen dat dat binnen afzienbare tijd weer verandert. Dus u zult het eventjes met de presentatie moeten doen. Want ach, natuurlijk kan ik u ook gewoon vertellen wat er komt. Hè? Niet waar? Fragments of Corinth was nu aan de beurt met Mystery of the Grey Lands. De schitterende titel The Rebirth of Symbols Long Forgotten. X-Rated op de concertzender. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. De ultrazware kerstepisode tot 11 uur. Hier is Fragments and Corinth.

Prachtig, werkelijk prachtig. Andrew Osler. U hoorde het tweede gedeelte uit The Blind Sublime. En dat tweede gedeelte, dat heet Confession. Allemaal biechten. Opbiechten. The Blind Sublime is een album wat uit werd gebracht door het eigen label van Andrew Osler. Expert Sleepers. Een aantal weken geleden dus. Vonkeltje nieuw. Werk van Andrew Osler. En daarvoor Fragments and Corinth met The Rebirth of Symbols Long Forgotten. U luistert naar de speciale kerstepisode van X-Rated hier op de Concertzender. En het schijnt dat, nou ja, tenminste laten we het afkloppen, maar dat de problemen met de playlist weer verholpen zijn. En de site, alles doet het weer. Laat dat zo blijven. En nu in X-Rated een oude bekende, eentje die al vaker in een kerstuitzending voorbij is gekomen. Maar dat is dan ook geheel terecht. Ik heb het over Hypnopazuzu, het prachtige Christmas with the Challengers. Die hoort er gewoon bij in de kerstuitzending. Het album Create Christ, Sailor Boy. Hier zijn Youth en David Tibet van Current 93 als Hypnopazuzu, Christmas with the Channelers.

Kylie Malone weet zich op haar nieuwe album All Life Long vergezeld van het koor Macadam Ensemble. En gaan overigens samen, dus Kylie Malone en het Macadam Ensemble, optreden op Rewire in april volgend jaar. Kylie Malone en Macadam Ensemble hoorden Slow of Faith, dus inderdaad van haar nieuwe album All Life Long. Verschenen op het label van Stephen O'Malley, Audiologic Organ. En we gaan de gezelligheid in met Det Ketterska Förbund. He Will Fall.

voor het werk, het oudere werk van Winterlight Records. Werk van voor 2017. U hoort zometeen X-Ray met werk van Gija, Fetus Dreams, Abbildung, Jeff Stonehouse, Hordes en Apocryphos. En dat is eigenlijk een collage of een verzameling gehaald van de compilatie That First Season van Winterlight Records. Zometeen dus even in het zonnetje gezet. Mark O'Shea van Winterlight Records. Tot middernacht.

En voor de gelegenheid ook weer een oude eindtune van X-Rated tevoorschijn gehaald van Theatrum Chemicum. Preghiera al grande architetto del universo. En dat staat op het album Verso la Luce. En dat verscheen in 1994 via Musica Maxima Magnetica. Theatrum Chemicum aan het einde van deze X-Rated.

Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. Maar ja, er komt natuurlijk een kerstavond aan. Er komt een eerste kerstdag aan, een tweede kerstdag. En wat mij betreft ook nog gewoon een derde kerstdag. Dus gooit u deze X-Rated gewoon lekker nog in de herhaling. Om dit nog eventjes te herhalen en allemaal opnieuw aan u voorbij te laten komen. De kerstepisode van X-Rated. Hopelijk volgend jaar vervolgd. En over volgend jaar gesproken, we hebben het echt nodig. En dan heb ik het over geld. Als u wellicht wat over heeft aan de kerstperiode of een kerstbonus of weet ik veel, denkt u aan de concertzender. U geeft zo 35, 40 euro aan een concert uit. Dat is binnen 2,5 uur voorbij. En weg is het. En de concertzender die zit er 7 dagen in de week en 24 uur per dag en 52 weken per jaar. Doneer graag, want we hebben het weer keihard nodig hier bij de concertzender. Alle info vindt u op de concertzender site. Nogmaals dank voor het luisteren allemaal. Dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Heb hele fijne kerstdagen en die komen er weer aan de komende week. En volgende week zondag dan heb ik het eerste overzicht van de beste albums over 2024. En de week daarop dan gaan we naar de bovenste regionen van de lijst. Tot volgende week. Nogmaals een hele mooie kerst. Dank voor het luisteren en voor nu. Dag. X-Rated wordt opgedragen aan Arjen Grolleman.

uw hoogst eigen paasmis. En ik hoop voor u na een heerlijke paasdis. De traditionele zware paasepisode van X-Rated is hier tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En dat is ook een hele duistere. Maar daarover strakjes meer. We begonnen deze X-Rated in paassferen met Klaus Schulze. De intro van het werkstuk Floating, wat u vindt op het album Moon Dawn. Naadloos overgegaan in Laibachs nieuwe Alamut. U hoorde Transition, The Stars Above Us Are Silent. Schitterende project Alamut van Laibach. En dat werd gevolgd weer door Det Ketterska Verbund met He Will Fall. Dat kwam van hun album Liedaverken, deel 1. En dat zijn Nordvarger en trepaneringsritualen samen. Nou, dat eerste kwartier, dat was een heerlijke zware. En zo blijft het eigenlijk een beetje vanavond in X-Rated in paassfeer. De traditionele paasepisode tot 11 uur dus. En daar vindt u allerlei klassiekers. En u vindt nieuwe werkstukken. Nu eentje uit 2005. Een schitterend stuk van Scanner. Tavern 100. Het staat op het album Macht des Klangs, Klang der Macht. En dat verscheen via Kunsträume Leipzig. Dit is X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Een hele goede avond. Hier is Robin Rimbaud in Scanner.

Ja, die onweersbui, die hoorde er nog even bij. De zware klanken van Skinny Puppy met koren en al op het album Rabies vindt u. En nou, ik denk wel mijn favoriete Skinny Puppy track, Coralone. Dat verscheen via Netwerk in 89. Skinny Puppy hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we de traditionele zware paasepisode hebben ingezet. En dat nog tot 11 uur vanavond met nu de heilige oorlog van Kofnia. Kofnia, en dat is allemaal uit Zweden. Uit 2001 verschenen via Cold Meat Industry de Holy War EP. Dit is het eerste gedeelte, Enter, van Holy War. Dit is Kofnia.

the law. Will is the core.

U hoorde Opana van O Sala Sacral. En daar zit onder andere onze eigen Peter Johan Nijland in de gelederen van O Sala Sacral. Het album Oa Star verscheen eind 2025 op Cyclic Law. In december dus. Wat mij betreft loopt een jaar van december tot december. Dus deze gaat zonder meer de eindlijst over 26 in. Want ja, die eindlijsten die moet je natuurlijk al vroeg maken. En zo krijgt een album wat in december verschijnt natuurlijk nooit een kans om in een lijst te verschijnen. En hetzelfde gaat gelden voor New Risen Throne. Het album The Journey to Reach the Fathers verscheen eind derde week van december vorig jaar op Cyclic Law. Dit is New Risen Throne featuring fragments in God Never Spoke, Never Will. New Risen Throne. And fragments.

0: een verslavend album wat in de eindlijst gaat komen. Why I Went to the Woods. 400 Lonely Things. Dit was Amicus en nu dit verscheen op Cold Spring Records. Schitterend werk van van 400 Lonely Things.
1: X-rated.
2: It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-Rated op deze zondagavond. We hebben de zware paas, de traditionele paasepisode van X-Rated nog tot 11 uur. En daarna X-Ray, die ook zwaarder is dan u gewend bent van ons. Maar wel schitterend. Alles is schitterend. Zelfs de New Wave plaat die nu op de draaitafel ligt. En die hebben we al eens natuurlijk eerder gedraaid in een paasepisode. Want die heet gewoon Tell Me Easter's on Friday. En dan hebben we het over Alan Rankin en Billy McKenzie. Oftewel The Associates. Tell Me Easter's on Friday.

Ja, dat is natuurlijk complete heiligschennis, maar dit gaat voorlopig nog wel door. Een track van een half uur hebben we het over. En de track waar we het over hebben is Ludwig II van Bayern. Klaus Schulze uit 1978 van het album X. Oftewel gewoon 10. En dat verscheen via Brain Records. Schitterend hier in de paasepisode van X-Rated. Klaus Schulze, Ludwig II van Bayern. En nu ruimbaan even voor de paashaas, de Blue Rabbit dit keer. En dan hebben we het over Sutcliffe Jugend. En Sutcliffe Jugend maakte het Blue Rabbit album in 2012. Dit is ook de track Blue Rabbit. Als die tenminste wil starten. Maar dan moet ik misschien wel de juiste schuif omhoog doen. Bij deze.

Sometimes she would line up her toys.

the flesh. Utter skin. Creating her own rabbit ears.

story.

Zo, heerlijk werk van Treha Sektori. En dit staat op een split die ze maakte met Amen-Ra. Of Amen-Ra. Amen-Ra en Treha Sektori split. Die verscheen in 2014 via Consoling Sounds. Unverth M hoorde u van Treha Sektori. X-rated op de Concertzender, waar we nog een klein half uur te gaan hebben in de traditionele paasepisode. En daarin nu fonkelnieuw werk van Brood Dark. En dat is nieuw verschenen via het fameuze Winter Light label. Het album Deliro. The track Elements Memory. The act Brood Dark.

Ja, dat is met recht een X-rated klassieker te noemen. De track Spire of Withhold van Raison d'être staat op het album Enthralled by the Wind of Loneliness. Overigens een titel die volledig verkeerd gespeld is op de originele uitgave van de CD en de LP op Cold Meat Industry in 1994. En Arjen Grolleman die heeft hem destijds ook grijs gedraaid in X-Rated op nog op Kink FM. En heeft deze track gebombardeerd tot de titel van het programma The Dark Room op Kink FM destijds. Raison d'être hier bij X-Rated op de concertzender. En we zijn aanbeland bij de ene laatste track. Dat is Grimoire de Occult. Die heeft opgetreden in de OT 301 op de Heretica 2 avond. En het was mijn favoriet van de avond. Grimoire de Occult. Dit is van het album Sinister Rituals. En u hoort het gelijknamige werkstuk. Althans een stukje daarvan. Want in totaal duurt dit een bijna 25 minuten. Dunkelheid Productionen bracht het uit. Grimoire de Occult.

0: Ja, dit is hele, maar dan ook echt hele diepe dub. Ik weet niet of je het nog dub kan noemen, maar de ambient dub invloeden zijn er zeker bij Variant. Variant is Stephen Hitchell en hij heeft veelvuldig samengewerkt met Rod Model. En dat is te horen ook. Deze twee heren maken de meest fantastische, sompige ambient dub. Dit is Variant van het nieuwste album While the Universe Sleeps via Quiet Details verschenen. Beyond the Stars hoort u van Variant.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. En daarin aandacht voor Daniel Thomas Freeman. In de jaren 80 was ik in de kade in Zaandam met mijn vrienden René Peschaar en Jozef. René en Jozef en ikzelf. En wij gingen naar een concert van Tommy Stoempf. Tommy Stoempf trad op in de kade in Zaandam en voor echt letterlijk welgeteld ons drieën. Verder was er nog een meisje van de garderobe, iemand achter de bar en de portier. En dat was het. Dat was het gehele publiek voor het concert van Tommy Stoempf. Het interesseerde Tommy Stoempf helemaal geen hol. Wij kregen bier, koud bier uit de coulissen van backstage. En Tommy Stoempf heeft daar gewoon lekker een uur en een kwartier staan stampen. Waaronder de track Counter Gunpunk. Ik was destijds helemaal fan van Tommy Stoempf. Het staat op de 12-inch Mich kriegt ihr nicht. En het is nu verschenen op de verzamelaar Sowas von Egal volume 3. German Synthwave Underground 1981-1986. Natuurlijk weer via Bureau B. Tommy Stoempf.

Ja, zeer indringend werk van Fallous Day. Het album Black Dawn. Ik hoorde Krieger. En dit album is in twee versies verschenen. Namelijk op vinyl en cd. En de versies zijn ook verschillend. Verschillende tracks op de cd en verschillende tracks op het vinyl. Deze track staat op beide, op vinyl zowel als CD. Black Dawn, het verscheen in 2017 op Dark Vinyl Records. En in 2017 was het derhalve dan ook mijn album van het jaar. Wat een schitterend product. Black Dawn van Fallous Day hier bij X-Rated op de concertzender. Met nu nieuw werk van Namkar. En dat gaat 3 juli verschijnen. Het nieuwe album Antimom. Namkar, dit is Conjuncto. Nee, sorry. Conjunctio. Zo is het. Namkar.

hele fraaie track van Current 93. Current 93, die op deze track bestaat uit David Tibet, Michael Cashmore, Thomas Ligotti en Stephen Stapleton van Nurse with Wound. En natuurlijk The Lost Children, oftewel het kinderkoor wat u hoorde. Prachtig werk van Current 93, A Dream of the Inmost Light. En dat is, heeft als ondertitel voor Christoph Heyman. En Christoph Heyman is de man achter HNAS, oftewel Hirsje nicht aufs Sofa. Er staat op de verzamelaar Foxtrot met daarop nog veel meer moois. Waaronder Coyle en John Balance en Peter Christofferson solo. Foxtrot uit 1998. X-rated op de concertzender met nu Sistrenatus, oftewel Harlow McFarlane. Zijn project heette Sistrenatus van het album Sensitive Disturbance uit 2009. Hoort u nu Lost Transmission.

Deze track vindt u op de verzamelaar All My Dead Friends, die in 2006 verscheen via Cold Meat Industry. En daar staat nog veel en veel meer moois op, deze verzamelaar. Hij begint al met Raison d'être, kan je nagaan. For Greater Good, aan het einde van deze episode van X-Rated. Maar er is zometeen nog veel meer te beleven hier op de concertzender, namelijk X-Ray tot 12 uur. Direct na 11 begint X-Ray met Daniel Thomas Freeman. En zijn werkstuk heet The Beauty of Doubting Yourself. Mooie titel ook. Uit 2011 hoort u het volledige werk van Daniel Thomas Freeman, The Beauty of Doubting Yourself. Zometeen in X-Ray tot middernacht. En dit is het inderdaad het einde van deze episode van X-Rated. Maar geen nood, er is volgende week gewoon ijs en weder dienende weer een nieuwe X-Rated. Alleen niet met mij, want ik ga morgenochtend vroeg op vakantie met mijn lieve vriendin. En de honneurs worden de komende 2 weken waargenomen door vriend, collega Harold Roeland. Hem kent u van Sensenta en Bureau Radiofonie. 2 fantastische radioprogramma's hier bij de Concertzender. En daar kan hij de komende 2 weken X-Rated bij rekenen. Ik ben hem

0: een of ander ravijn ben gestort. Want ik ga naar de Oostenrijkse bergen. Maar goed, dat was ik niet van plan. Deze X-Rated kunt u direct na 11 terugluisteren. En de playlist staat volledig natuurlijk op de site van de Concertzender. Dus luister u deze week lekker deze X-Rated terug. En volgende week en de week daarna dus met Harold Roeland. Gewoontegetrouw wel op de zondagavond tussen 9 en 11. Heel fijn dat hij dat wil doen. En heel fijn dat u gewoon ook aanschuift als luisteraar. Wat mij betreft, tot over 3 weken. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Max. Ratings.

Union Jack. Met two full moons en een trout. Twee volle manen en een forel. Jawel, Union Jack aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Een duo uit Engeland die deze 12-inch maakte in 1994. Two Full Moons and a Trout. En dat in de Caspar Pound mix. En dat staat natuurlijk garant voor een lekker acid geluidje. Inmiddels is het gaan regenen in het hele land, bijna zo'n beetje. Dus blijft u vooral binnen en zet de boksen wat harder. Dempt de lichten, ontsteekt de kaarsen en vult een goede kelk voor een nieuwe episode van X-Rated. En dat allemaal tot hedenavond 11 uur, gevolgd door een X-Ray tot middernacht. Union Jack opende deze X-Rated. Ik wens u allemaal een hele goede avond. Fijn dat u erbij bent. En we gaan lekker door met nieuw werk. En namelijk een single die inmiddels is verschenen, terwijl het album... Dat laat nog even op zich wachten. Het album gaat Act 3 heten en dat gaat verschijnen op 6 december. Ik heb het over Cora Novoa. De single die heet Social Standards. En dat is verschenen via het label Seeking the Velvet. Dit is X-Rated.

heerlijk gruizig. Robert Bergman. U hoorde de track Drum Tracks. En dat staat op zijn nieuwe single 3AM. Wat verschenen via zijn eigen Brew label. Robert Bergman. Eigenlijk al geruime tijd aan de weg timmerend met allerlei elektronica. In de house techno hoek. Hij werkt onder andere ook in een goed geoutilleerde danswinkel in de Spuistraat in Amsterdam. En daar loop je natuurlijk ook heel veel kennis op. Robert Bergman en zijn nieuwe single. Fantastisch werk. 3 tracks staan erop. De 12-inch 3AM. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En ik draaide hiervoor Cora Novoa. En toen dacht ik, die zou ik wel willen zien optreden op het Groutzone Festival. Die past daar best wel bij. Maar dat denk ik ook van de volgende die in de speler zit. Dat is namelijk Eat Girls. Deze dames die zie ik eigenlijk ook wel op Groutzone staan. Hun nieuwe album heet Aria Silenzio. En dat is onlangs verschenen via het Duitse Bureau B-label. Hier zijn Eat Girls met Trouwschaft.

Wat is dat toch met Kevin Richard Martin? Waarom is nou echt vrijwel alles maakt wat hij maakt gewoon goed? Denk aan het laatste album wat hij maakte met KMRU, Disconnect. En denk ook aan het nieuwe album wat hij heeft gemaakt onder de naam The Bug. En daar heeft hij 5 delen uit de single reeks Machines verzameld. En daarom heet hij ook Machines 1 tot en met 5. The Bug, Kevin Richard Martin. Helemaal solo. En waar hij normaal wel eens rappers erbij gooit, heeft hij dat op dit album totaal niet gedaan. Het is allemaal instrumentaal. U hoorde Released met als ondertitel The Need to Escape. Een en ander verscheen op het zwaar gewichten label Relapse. The Bug, prachtig nieuw werk. En ook nieuw, en dat is een soort Polische-Deutsche Freundschaft. Oftewel een samenwerkingsverband tussen Polen en Duitsers. Ik heb het over de band Düsseldorf. Die naam hadden ze beter niet kunnen nemen, want er bestaat natuurlijk al heel erg lang een La Düsseldorf. Dus verwart u het daar niet mee. Die komt notabene ook uit Duitsland. Maar de muziek, die mag er zijn. Het nieuwste album, dat heet Bunkermuziek. En dat is dus verschenen via het Poolse label Zoharum. Hier is Düsseldorf met het heerlijke Sinti Space nummer Oostwal.

Allemachtig, wat een track zeg. Als het hele album zo is, en we eigenlijk pas twee nummers gehoord, dan is het weer zo'n eindlijst ding. Het is het elektronische muziek improviseer volume 3 ding van Sunroof. Electronic Music Improvisations volume 3. Nou, de nummers 1 en 2, die kennen we inmiddels al geruime tijd. En nu komt er dan ook gelukkig een deel 3 aan. Dat gaat gebeuren op 29 november aanstaande. Sunroof, oftewel Gareth Jones, de bekende producer. En Daniel Miller, oftewel de baas van Mute Records. Maar ook muziek. Hij zit bijvoorbeeld achter het 1980 singeltje TVOD van The Normal en de Silicon Teens. En meer van dat leuks. En al heel lang inderdaad de baas van Mute Records. Hij heeft Depeche Mode destijds binnengehaald. En daar plukt hij nog steeds de vruchten van. Sunroof hier bij X-Rated. En waar we zijn aanbeland bij de nieuwste van Klaus Schulze. Wat zegt u? Een nieuwe? Dat kan toch niet? Ja, dat kan. Hij is inmiddels natuurlijk overleden. Maar in 2008 heeft hij de soundtrack gemaakt voor een film. En die film die heet Hackers. En die heeft hij opgenomen. Hij had eigenlijk maar een half uur hoeven maken. Maar hij heeft er een volledig album van gemaakt. En de muziek die hij inleverde, daar is uiteindelijk maar een half uurtje van gebruikt. En ook nog eens een keer als zachte achtergrondmuziek. En gelukkig is dat dankzij de nazaten van Klaus Schulze nu uitgebracht als volwaardig album 101 Milky Way via SPV Records. Klaus Schulze, mijn grote held, met een postuum album. Hier is de track Infinity.

Ja, het is weer november. En dan moet sowieso Coil te horen zijn hier bij X-Rated. Het is inmiddels heel lang geleden. Ja, we hebben het over 20 jaar dat John Balance niet meer onder ons is. Die overleed op 13 november 2004. En Peter Christofferson, die overleed ook in november, namelijk op 24 november 2010. En sindsdien is er eigenlijk gewoon helemaal geen Coil meer. Behalve dan de nog levende leden die af en toe aankwamen, zoals Drew McDowell en Thipple Sandra en heel veel anderen. Maar de core Coil is niet meer. Daarom nu in X-Rated, andermaal de track The Sea Priestess. Die heb ik één keer eerder gedraaid in X-Rated. Daarom was het de hoogste tijd om nog een keer te draaien. Schitterende track die u kunt vinden op het album Astral Disaster. Dat verscheen in 1999 in een hele kleine oplage van 99 stuks. Zodat niemand eraan kwam. Daarom is hij gelukkig heruitgegeven in 2000. In een gewoon flink aantal op Threshold House. Coil hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we nu gaan naar inderdaad nieuw werk van Boxholm. Het project van Peter Andersson, oftewel Raison d'être. Boxholm is een van zijn andere incarnaties. En onder die naam heeft hij weer een nieuw album. Here comes Boxholm for your earthly delights. En dat is verschenen via Yantra Atmospheres. Dit is Boxholm in de schitterende track Preparing a Destiny of the Melt.

Lekker zwaar, lekker log. Het werk van Kost, K-H-O-S-T. Kost en het nieuwe album Many Things Afflict Us, Few Things Console Us. En dat is nieuw verschenen via Cold Spring Records. Kost hoorde u met Reading Between the Lines hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we alweer verder gaan met nieuw werk. Namelijk Kloob. En die is vaker te horen geweest in dit prachtige radioprogramma. Danny Kloob, oftewel Daniel Ferreira. Dat is Kloob. En hij staat met een track op de verzamelaar Drone Islands Borealis als ondertitel. En dat is via het Italiaanse 8 Tower verschenen. U hoort nu Kloob met Whispers of the Ethereal Current. Danny Kloob hier bij X-Rated.

A Challenge of Honor. En deze track die kreeg ik in 2012 van de frontman van A Challenge of Honor, Peter Zavelkal. Ik had hem namelijk geboekt voor de X-Rated Stage op het Summer Darkness Festival. En toen kreeg ik deze unieke track, A Dark Wind Blew. 2 jaar later werd hij alsnog uitgebracht op het album Taken by the Flames via het Oostenrijkse Steinklang Industries. En Challenge of Honor heeft toen opgetreden in de X-Rated Stage in de Spiegelbar van Tivoli. De oude Tivoli op de Oude Gracht. Waar onder andere ook Velios heeft opgetreden. Dark Raad. En nou ja, het was een mooie tijd. Laten we het daarop houden. Daarvoor hoorde u een track van Club van het album, het verzamelalbum Drone Islands Borealis. Helaas dit het einde van deze X-Rated op deze donkere, natte en koude zondagavond. Maar u kunt direct na 11 genieten van een nieuwe X-Ray. Uit Frankrijk, de broers Frédéric Charlot en Olivier Charlot. En zij vormden destijds Manin Carri. En Manin Carri, daar heb ik 3 tracks gevonden op het album Le Diable avec ses chevaux. Dat verscheen in 2007. En behalve Manin Carri zijn ze ook Indalaska. En als Indalaska heb ik ook 3 tracks gevonden op het album Musique des Sables. En dat is onlangs verschenen via het Poolse Zoharum label. Indalaska, oftewel Manin Carri, oftewel Frédéric en Olivier Charlot. Zometeen in X-Ray tot middernacht. Deze X-Ray is direct na 11 terug te beluisteren. De playlist staat volledig op de site van de Concertzender. Een site waar overigens nog veel meer moois te beleven is. Want wat heeft de Concertzender een mooie, rijke, muzikale inhoud. En als u even op zoek gaat, dan vindt u heel veel moois. En anders is er gewoon ook weer een nieuwe X-Rated ijs- en wederdienende op de zondagavond. Volgende week, zondag, tussen 9 en 11. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren. Dank voor alle reacties ook. En wat mij betreft, tot volgende week. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Brain Machine. Brain Machine met Eternal Night. Het duo Brain Machine bestaat uit Guido Zen en John Tiello. En Guido Zen die gaat ook door het leven als Abul Mogar. En daar maakt hij prachtige, hele mooie, diepe ambient. En onder zijn eigen naam dus dit duo Brain Machine. Brain Machine en dat aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Waar we lekker van start gaan met een beetje electro-techno van DJ Emerson. Everything is shitting away. En dat staat op zijn nieuwste album Repetitive Music 2. En dat verscheen via micro.fom. DJ Fom gaat verder in deze X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Tot 11 uur X-Rated en daarna X-Ray tot middernacht. Allemaal een hele goede avond en welkom bij X-Rated.

Ja, fijn. Het nieuwste album van Doppler Effect. Dat is inmiddels zo goed als uit. Neurotelepathy heet dat album en dat is verschenen via Leisure System. Neural Impulse Actuator, Mirror Neuron. Ja, een leuke titels. Daar blijven ze in ieder geval mee doen. Doppler Effect hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar ik in ieder geval blij was, het album is al even uit, maar ik heb hem eigenlijk pas nu binnengekregen. Is een nieuw album, sinds hele, hele lange tijd, van Syntax Error. Gespeld als Sinta, en dan XE tussen haakjes en dan ROR. Het nieuwste album, en dat is tussen haakjes gewoon een puntje, maar dat mag u ook vertalen als DOT. Syntax Error, het duo uit Polen. Dit is dat nieuwe album. En u hoort Last Call.

En na syntax error zijn we even in... Ja, komt je maar. Even in Polen gebleven. Met wederom duo Pin Park. En u hoorde van dat Pin Park. Oh jee, valt er toch wat weer op de grond hier. Ik moet nog een beetje uitkijken. Pin Park met LSP. En het staat op een verzamelaar WC8 Zona Electronica. En dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar ik eigenlijk persoonlijk heel blij ben dat er een nieuw album is verschenen van NIM. N-I-M-H. En dat is Giuseppe Verdicchio. En dat is verschenen op een sublabel van Silentes. Wederom een schitterend album. En het duurde eventjes voordat er het nieuwe album was. Er was wel een samenwerkings-CD uitgekomen via Winterlight. Maar zijn laatste solowerk is alweer een tijdje terug. Het nieuwste album heet Iron and Eyes. Dit is NIM in Four Lands.

RVDS. En RVDS, dat staat voor Richard von der Schulenburg. Zijn nieuwste album heet Cosmic Diversity. Heerlijke, ja, hele eenvoudige synths, maar het klinkt toch allemaal heel mooi. En de melancholie komt meestal erg dichtbij bovendrijven. Cosmic Diversity, zoals gezegd, verscheen via Bureau B. U hoorde de track Schoolyard Suites. En we gaan weer even terug naar Polen. Maar nu niet met een duo, maar een dame die muziek maakt onder de naam Did, als in D-I-D. Haar album heet End of Xibalba. En dit is de fraaie titeltrack van dat voornoemde album. Oh, ja. Moet ik het wel goed doen. Dames en heren, ik ben een beetje in de war. Zal wel komen omdat ik de hele week druk ben geweest. Dus af en toe verkeerde schuiven. Ik laat van alles vallen vandaag. Maar goed, hier is dan alsnog dit...

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-Rated op deze zondagavond. Nog tot 11 uur. En daarna veel meer moois in X-Ray. Daar hebben we een special over Atomine Electrine, oftewel

Nou zeg, wat een nasty tik. Maar ik moet wel zeggen, hij is wel op de maat. Dus ik kan hem eigenlijk tot 11 uur vanavond gewoon laten klinken en naar huis gaan. Dan haal ik de plaat morgenochtend wel op. Maar goed, hij is toch bijna aan het eind, dus zo erg is het niet. Het geweldige werk van Paul Bridgic. En dat zonder Paul, want Bridgic is eigenlijk de naam waarop hij het heeft uitgebracht. Ik heb het over de track Under. En dat staat op de 12-inch Twirl Under. Dat verscheen via Oostgoed Tone in 2006. Ik zag net een tweet voorbij komen. Het kan weer buiten luisteren naar X-Rated. Dus rol die boksen naar buiten. En gaat uw buren een beetje opvoeden met de muziek die ertoe doet. Want gisteravond hebben we natuurlijk allemaal het Songfestival gekeken. En de grootst mogelijke bagger gezien. Nou, misschien ook mensen wel niet. Maar ik vind dat altijd wel leuk. 1 keer per jaar. Maar nu gaan we weer naar de muziek die ertoe doet inderdaad. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Dit is een nieuwe X-Rated op de zondagavond hier bij de Concertzender. En het Duitse label Audiofop heeft weer een mooie worp nieuwe releases. Deze was echter al een tijdje uit, maar die is nog eens niet voorbijgekomen hier in X-Rated. We hebben het over Wezenberg. En dat is Christian Jan-Erik Wezenberg. Zijn nieuwste album heet Counterclockwise. Het nieuwe album en tegelijkertijd het tweede album. Van het album hoort u nu Digging in Clouds. Dit is X-Rated. Een hele goede avond.

En gelijk gaat het ook weer helemaal mis, dames en heren. Oh, oh, oh, oh. Ik zet gewoon de verkeerde trekker klaar. En dat is niet goed, want het moet natuurlijk gewoon deze zijn. Nee, dan moet ik het ook weer opnieuw helemaal gaan invoeren in de... Oh. Goed, aan het begin van een nieuwe X-Rated gaat het natuurlijk weer eens een keertje mis. Maar dit is volledig mijn eigen schuld. In de herkansing dus, de track van Wezenberg, Digging in Clouds.

Hoekig en compleet ontregelend. Dat is de muziek al die het duo maakt al sinds ze bezig zijn in de muziek. Ik heb het over duo André Bach en Mark Tegenvos. Amsterdammers. En ze hebben furoren gemaakt destijds in de ultra schuine streep wave beweging, punk beweging, maar meer ultra. De band Tox Model. En later gingen ze verder als Technoville en Dead Wheel. En tegenwoordig zijn ze De Neuve. En De Neuve heeft een nieuw album op het Haarlemse Blowpipe Records. En dat album dat heet .be. En deze track die je hoorde, Dressed Up, dat is een oude track. Een weliswaar volkomen onherkenbaar gemaakt van de band Technoville. Nee, de band Tox Model. Of was het nou Technoville? Of Technoville was het. Nou, in ieder geval De Neuve. Heerlijk werk. Nieuw werk dus van dit Amsterdamse duo. En, daar gaat hij nog een keertje. Ja, nee. Dat komt allemaal door het Songfestival. Helemaal van slag. Boris Lelong gelukkig niet. Die gaat als een speer met de onweersstorm. Er komt ook onweer de komende week. Lightning Storm. Dit is Boris Lelong en het album Fireflies in Gondwana.

Orson Henschel. Nou, hij is weer helemaal terug, hoor. Wat ik van het album gehoord heb. Nou ja, ik heb het hele album gehoord. En dat is gewoon helemaal goed. Heavy Light heet dat nieuwe album. En dat gaat uitkomen op 27 mei. En Orson Henschel hoort u met Antenna Window. En natuurlijk zit hij op het Duitse Denno Valley Records. Orson Henschel hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we nu een rondje nieuw Databloom gaan doen. Jawel, want ook Databloom heeft weer een nieuwe Warp releases op de markt. Nou, Warp zijn er drie, waarvan er twee nu aan bod komen. De eerste is Specta Sierra, oftewel Darren Underwood. Spectra Sierra, het album Bioluminescence. En dat verscheen dus via het voornoemde Databloom. Hier zijn Spectra, of hier is eigenlijk Spectra Sierra met Particles.

En de andere release op Data Bloom. Dan hebben we het over Yamaoka en Pearl. En dat zijn de heren Kenichi Oka en Ludwig Simbrelius. En Yamaoka en Pearl die maken afzonderlijk van elkaar ook al de meest prachtige dingen. Maar samen, oh ja, dat mag er ook zijn. Het nieuwe album heet Human. En u hoorde het zesde gedeelte hier bij X-Rated. En ook nieuw werk deze week. En dat is ook heel mooi. Terwijl het wel warm is, maar het label gaat gewoon door. Het is Glacial Movements uit Italië. Het ijzige label uit Italië. Het nieuwste album van Netherworld heet Vanishing Lands. Netherworld is Alessandro Tedeschi. En dat is de label-eigenaar van Glacial Movements. Maar zelf kan hij het ook, getuige ook deze prachtige titeltrack van het nieuwe album van Netherworld.

0: Och jongens, dit kan zich toch meten met de beste werken die ooit zijn uitgebracht. Bijvoorbeeld van de begintijd van Attacker of de ambient works van Aphex Twin. Dit is een album wat sowieso bij mij de eindlijst in is gegaan. Nu al. Fabio Orsi en Tess. Fabio Orsi kennen we, de Italiaan die al heel lang muziek maakt. En Tess doet dat ook. Tess is eigenlijk Maurizio Martinucci. En hij maakt tegenwoordig deel uit van Clock DVA. De nieuwste van hun samenwerkingsverband heet Otto. OT/TO. U hoorde daarvan. Saai, schitterend.
1: X-rated. The night of the demon.
0: Goedenavond, tweede uur X-Rated, nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-Ray. En X-Ray, dat behelst een twee uniekere tracks van Klaus Schulze in het kader van zijn onlangs overlijden. Daarover straks meer, maar eerst een heugdelijke heruitgave, namelijk een van mijn favorietste albums. Deze staat wat mij betreft ook in mijn Desert Island Collection top 10. Thomas Lear en Robert Rantel en het album The Bridge. En dat verscheen in 1979 via het Throbbing Gristle label Industrial. En dat wordt nu eindelijk heruitgegeven op het fameuze Mute label. Van dat album hoort u nu het schitterende Connotations.

En deze pracht gaat nog 12 minuten zo door. Bijna 25 minuten durende track van Lords of Infinity. Dat komt uit Rusland, bestaande uit een dame en een heer. Duo Marina Krishanovskaya en Mikhail Kiryukin. Zij vormen Lords of Infinity. U hoort een gedeelte uit de track Hidden Treasures. Het staat op een split die uitgebracht is samen met Robin Story, oftewel Rapoon, op het Poolse Zoharum. Prachtig uit Rusland, omdat er ook ontzettend veel moois uit Rusland komt. Dat bewijst ook maar weer Lords of Infinity. Nieuw werk nu van Burial Hex. En dat nieuwste album van Burial Hex, oftewel Clay Ruby, dat heet Goes. Dat verscheen via Cold Spring. Burial Hex nu met Lost Sin.

En dit complete spookhuis komt van David Jackman, oftewel Organum. En het gaat, nou we zijn denk ik nog niet eens, ja we zijn net op de helft. Het gaat ook nog heel lang door. Prachtig stuk wat u vindt op een split LP die uit is gebracht met Nurse with a Wound in 1986. Organum hoort u met een gedeelte uit Raza. X-Rated op de Concertzender met nu een nieuwe verzamelaar die verscheen via Cryo Chamber. Een prachtige verzamelaar waarop veel moois staat, waaronder Dahlia's Tear en nog veel meer moois. Maar ik koos voor Skadi. Dit is Seed of Pestilence. Die verzamelaar die heet Tomb of Primordials. Hier is Skadi.

Nou, ik hoop dat u er nog bent na deze fantastische, ongelofelijke herrie van Joel Gilardini. Doomsday Clock. Nou, dat lijkt het inderdaad wel. Het staat ook derhalve op een verzamelaar die Music for Abandoned Cold War Places heet. Staat. Verscheen via Zero K. En daar staat onder andere ook Kloop op en Wilt and Grey Frequency. De resterende tijd is nog voor The Penitential Station. Van het album The Universal. Een gedeelte uit Into Essence.

Want oh, wat heb ik deze single veel gedraaid. Kwam in 1981 uit. Een 7-inch met op de B-kant Vegas. En dat verscheen via Flickknife. Hiervoor hoorde u een gedeelte uit Into Essence van de Penitential Station. Schitterend. En van dat album, ja, dat komt nog wel een keer terug tijdens een kerstuitzending, denk ik.

einde van deze X-Rated is niet het einde van mooie muziek, want er is nog veel meer. Er is X-Ray zometeen tot middernacht. En er zijn een aantal dingen die niet voorbij zijn gekomen in de special die ik maakte rond het overlijden van Klaus Schulze. Zo kwam het album Picture Music niet voorbij en het album X, oftewel 10. Wel nu, daar gaan we nu wat aan veranderen, namelijk de track C'est pas la même chose. En dat zegt u natuurlijk helemaal niks van het album Picture Music, want in 1975 heette die track gewoon Totem. In echter 2005 werd dat album heruitgebracht met deze titel. En het is een stuk langer dan het originele Totem wat in 1975 verscheen. Daarachteraan een hele lange versie van de track Georg Trakl. En dat staat op het album origineel, op het album X. En slechts 5,5 minuut. En nu bijna opgerekt, of opgerekt. De originele track is eigenlijk zo'n beetje 25 minuten tot een half uur. En die hoort u zometeen in zijn volledigheid in X-Ray. Rust in vrede, Klaus Schulze. Zometeen tot middernacht. Volgende week nog een gedeelte van Klaus Schulze met Klaus Schulze. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En ook hartelijk dank voor alle reacties die ik links en rechts mocht ontvangen. Dat doet goed. Hou het cool, want het wordt warm deze week met de nodige donderbuien. Dus hoed u voor alle ellende. En mocht het volgende week zondag ook weer onweren en allerlei bomen op het spoor liggen, dan moeten we weer iets verzinnen, zodat ik in de studio aanwezig kan zijn. Maar goed, laten we niet vooruitlopen op de zaken. Maak er een mooie week van. Blijf bij X-Ray, blijf bij de concertzender, blijf bij de muziek die er toe doet. En nogmaals, dank voor het luisteren. Dag.

0: Max.
1: Raisins.
2: X-rated.

Zo, so die hier, wat een track. Colder. Nou, als u het daar niet kouder van heeft gekregen, dan weet ik het ook niet meer. Redshift, de band rond Mark Shreve. Het staat op het album Colder van Redshift. En dat is sowieso van A tot Z een schitterend album. X-rated op de concertzender met koude tracks, verkoelende tracks, onderkoelde tracks. En nu een plaat op de draaitafel met sowieso heel veel moois. Laibach, ik zie hier Hunting Lodge, Gerechtigkeitsliga, SPK en Lustmord. En dat is, het betreft een vroegere track van Lustmord, toen hij nog niet helemaal verzonken was in de donkerste ambient. Maar wel een ijzige titel, Permafrost. Dit is Lustmord van het album Voetemas Archetype.

Och, mensen toch, deze track en überhaupt dit album. We hebben het over Cindy Talk en de track Memories of Skin and Snow. En als ik het ergens koud van krijg, dan is het wel deze track en dit hele album. En ik heb het als, denk ik, in een grijs verleden al eens eerder gezegd. Maar als ik een Desert Island Collection moest maken. En dat is een, zeg maar een lijst met 10 platen die je mag meenemen naar een onbewoond eiland. Dan zit Camouflage Heart van Cindy Talk daarbij. Het project van Gordon Sharp. En tegenwoordig natuurlijk gewoon Cindy. Cindy Talk. Dit is X-Rated. Met nog meer verkoelende tracks. Namelijk Peking Cold. En dat is nieuw werk van Mount Shrine. Helaas postuum verschenen, want ondanks of ja, vorig jaar overleden Mount Shrine. Het nieuwe album is uit op Cryo Chamber. Dat heet All Roads Lead Home. Dit is Peking Cold, Mount Shrine.

Heerlijk. Dat gaat nog heel erg lang zo door. Een plaatkant lang, rasch und mäßig bewegt. U hoorde Asmus Teachings. En dat alweer uit 1995 of eigenlijk nog eerder. Want het is allereerst op een cassette uitgebracht. En later door het Nederlandse label Korm Plastics. Heruitgegeven op LP. Ice Gang heette de LP. En u hoort inderdaad het schip varend door de ijsschotsen. Wind eromheen, ijsgang, Asmus Teachings, ijs en ijskoud. En als we het toch over koud hebben, en dat hebben we eigenlijk de hele avond al. Verkoelende tracks van Project Arctic. Blinded by White. Het staat op het album Third Pole. En dat verscheen in 2004. Meer koelte van Project Arctic.

schitterende Blood on the Snow. Mooi gezongen door Ian Reid. En de dame die je hoorde, dat is Mouse. En Mouse speelde destijds ook diverse keren mee met Psychic TV. Nu dus met Fire and Ice. En dat is Ian Reid. Van het album Gilded by the Sun. Waar ook dat geweldige nummer Long Lanking op staat. Het verscheen via New European Recordings in 1982 alweer. Ian Reid als Fire and Ice. En het Blood on the Snow, daar krijg je het ook wel koud van. Rillingen lopen over de rug. Ik hoop dat deze X-Rated genoeg rillingen over uw rug heeft laten gaan. Samen met een goed gevulde koude kelk zou het allemaal helemaal goed moeten komen om de hittegolf door te staan. Rest ons nog een plaknacht, maar niet voordat u naar X-Ray heeft geluisterd. Want X-Ray die bezorgt ook behoorlijk wat kippenvel. Ik zei het in X-Rated al, in dit uur al. Mick Harris als Lul hoort u zo meteen met ijs en ijskoude klanken tot aan middernacht. Mick Harris, de oprichter van Napalm Death en tegenwoordig natuurlijk al jaren en jarenlang Scorn. Maar dan onder zijn andere alias Lul hoort tracks van de albums Dreams About Dreaming, Journey Through Underworlds, Cold Summer, jawel, een koude zomer, dat is lang geleden, Like a Slow River en Collected. Daarvan heb ik een aantal tracks verzameld en die komen allemaal voorbij in X-Ray zometeen direct na 11 uur. Ik hoop dat u een beetje genoten heeft van deze X-Rated. Dank voor alle reacties die ik van links en rechts en van boven en beneden en via mail, Twitter, Facebook en weet ik wat allemaal mocht ontvangen. Hartelijk dank daarvoor. Dat doet goed. De hittegolf die loopt op zijn eind, maar het wordt alleen maar vochtiger en vochtiger en vochtiger. En daar word ik althans alleen maar nader en nader en nader van. Want de afgelopen week viel het eigenlijk reuze mee met die droge hitte. Lekker Zuid-Europese hitte, daar kan ik wel tegen, maar die vocht, bah. Maar goed, ijs, weder, hitte en andere ellende dienen. Er is er volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond hier bij de Concertzender. Dank voor het luisteren nogmaals en tot volgende week. En blijf bij X-Ray. En voor nu, dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

0: black shirt in another new exploit. Three bullet shot foreign vendors examine a woman's organ and stick it.
1: Zo, de volle 20 minuten Cabaret Voltaire's Western Mantra. Het staat op Three Mantras, om toch nog een beetje Chris Watson te hebben. Want aanstaande zaterdag is Cabaret Voltaire te zien en te horen in Paradiso, Amsterdam. Zonder Richard H. Kirk, omdat het helaas niet meer kan. Zonder Chris Watson waarschijnlijk, omdat hij gewoonweg niet wil. En Steven Mellender, die er gelukkig wel is en weet zich bijgestaan door hoogstwaarschijnlijk de band Tara Bush van I Speak Machine, Benj en Eric Random. Dat is natuurlijk wel weer leuk dat die op het toneel staat. Cabaret Voltaire hierbij X-rated op de Concertzender met nu oud werk, of uit 2005 alweer, van Horologium. Dit is Franco van het album A Handful of Dust.

Het duistere duo Inade hoorde u met Conquer Time. Het staat op het album Anti-Mimon Nomatis. En dat verscheen in 2011 via Loki Foundation. Inade hier bij X-Rated op de concertzender. En van Duitsland gaan we door naar Rusland. Of eigenlijk niet meer, want ze zijn tegenwoordig woonachtig in Armenië. We hebben het over Oehoeshoehoehoe. En ze hebben een nieuw album uitgebracht, To Those Lost in the Woods. En ze zijn een samenwerking aangegaan met ProRock, oftewel de stem van Noises of Russia. En die ook in dit nummer weer present is. Het schitterende werkstuk Down the River. Oehoeshoehoehoe featuring ProRock.

0: En u hoorde Runa van het gelijknamige album, zoals dat in 1996 verscheen. Ian Reid als Fire and Ice met Runa aan het einde van deze episode van X-Rated. Hiervoor kunnen luisteren naar Final. En dat is het sideproject van Justin Broderick. En hem kent u wellicht van het duo, of eigenlijk trio als je de drummachine meerekent. Godflesh. En nog veel meer incarnaties zoals J.K. Flesh en Jezu. En dit was zijn final incarnatie. Van het album The First Millionth of a Second hoorde u New Species uit 1997. En daarvoor dus dat geweldige album van Ooh Hush Hoo featuring Pro Rock To Those Lost in the Woods. Het einde dus van deze X-Ray, dit maar geen nood. Er is een X-Ray en die staat volledig in het teken van het werk van Simon Fisher Turner. Jawel, hij turnde behoorlijk aan de weg met soundtracks, maar ook als soloalbums. In ieder geval hoort u 4 tracks van de soundtrack van de film The Lost of England, de film van Derek Jarman. En daarna hoort u 1 track van de soundtrack van de film The Garden, gevolgd door 1 track van de soundtrack Edward II, gevolgd door 3 tracks van het soloalbum van Simon Fisher Turner, Travel Card, en eindigend met 1 track van het album Riviera Faithful. Simon Fisher Turner dus zometeen in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. IJs en weder, andere ellende dienende, is er gewoon volgende week weer een nieuwe X-Rated. En dat is nog 1 keer met mij, want daarna ben ik inderdaad op vakantie. De 2 zondagen daarna worden de honneurs waargenomen door collega Harold Roeland. Dus dan weet u dat alvast. Volgende week ben ik er nog 1 keer, daarna 2 weken dus niet. De X-Rays die gaan wel gewoon door. En ik ben heel blij en zeer Harold, zeer erkentelijk dat hij X-Rated gaat overnemen. Maar zover is het nog niet. U kunt eerst deze uitzending tot Sint-Jutemus terugluisteren als u dat wil. De hele week door. En volgende week zondag ben ik nog weer een keertje present voor een nieuwe X-Rated. Dank voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Heel fijn allemaal. Wat mij betreft nu. Heb een mooie week.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman.
2: X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.